hallo, hier Hilversum, Tillo, die Radio. Ze brengen vreugde in het huisgezin, men amuseert zich zo. Marconi, oh, wij danken u en heren u genie. Uw vinding bracht die mede.

0: A Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: December Bremen, the Golden Sieben, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Golden Sieben speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.